of them. Als ek my pad terug na jou te begin. Gewapen met blomme. Propvol swinkies van my. Gaan ek vandag probeer om jou hart terug te kry.

bezit. Ik volg het spoor van de oude schepen. Ik volg het spoor van de oude schepen. Ver voor

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die LuisterFM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, LuisterFM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is het moest normaal. Gelukkig om mijn staren altijd tot de verhaal. Het aanpakken is de dag, ik nou dat alles wat gebeurde.

ons om mag het. Als ik in die leven wil vannacht nou vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens willen kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken voor ik al gezien het. Al die onvoort dat de studies en die geluk voor dit gebring het. Eén zal ik nog veel alles wil vertellen. Maar dan moet jullie leren dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Ubuntu is mijn bijbel en mijn familie is mijn kerk.

kraken van die nacht. Daar waar ochtend zijn brullen, voor die nacht weer een lach. Ik zoek jou in die duisternis, waar lucht verkracht.

is hartelijke goeiemorgen op hierdie maandag. Dit is die 27ste juli van die jaar 2026. Welkom hier bij jou lekker luisterstasie. Dit is nou Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie aan Lisa Marie wat bykie solo gevlieg het vandag op die Grootbek Breakfast. Vang al morgen selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemorgen! Die eerste hier lyk so kwad oor 9 uur weer. 20 oor jou geestelike inspiratie padkos. Daai die woord van hier uit by 9:30 wat maak nies. Ook jou boodskappe dan en 20 voor 10 local is lekker. Net vandag vertel, daar op die hoek van Kragakamma en Circular Drive, daar is een trok wat gebreek het in die middel. Ja, dit gaan ophoping van verkeer doen. So op die hoek van Kragakamma en Circular Drive, trok wat daar gebreek het in die middel, wees maar versigtig. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemorgen.

0: so mooi oom Jim Reeves daar deur in die Bosveld probeer hy ook bietjie die Afrikaanse taal bemeester daar.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanke, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostig. Bare pryse 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Bebegaan. Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

Tek nog zo zijn over al die dingen wat ons in die donker aanvang. Zeg mij nog net een keer hoe het voelt om elke dag.

0: Luister FM.
1: Sonnetrainingsfout, die duist voor ons. Hoe is het?

Die lange arm gaan over de kierkom hal. Voor de dans, en die blijft me rij. Een poop of een medaille. Hij is die voor die vlees. Zo rollen hier in den boel. Hoe is vers, dat is even vers. A poop of een medaille. Stukken moest hij voor die blaas.

0: is goed. Jonas hoog laat holiday, elke maand trek hy die pee. As hy in die skarie sit, hou sy graag
1: zelfs aan het slik. Hulle speel en sing mooi, hulle speel en sing mooi. Hulle
0: speel en sing mooi. Speel dit ja, oor 100 jaar, groet jou twee dag weer mekaar. Annikie van Kekkelbek, voel een koue pinkie trek. In haar huis hoor sy iets kraak, dis is

Klasse girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het geweet van

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Michał Eblon, a się fut na mejtu kon. O Pamperlan, di Peterban, Pamperlan di chod, verlange mei. O my baby, ja my baby, blijf bij mij. Pamperlan, di Peterban, Pamperlan, di Peterban.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.